is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

als ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Goy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld. Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels trekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. In Zwitserland is de eerste gespreksronde tussen de VS en Iran afgerond. Er is nu al een voorlopig vredesakkoord, maar dat is fragiel, omdat Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah elkaar blijven aanvallen in Libanon. Een speciale cel moet nu toezien dat het staakt het vuren daar wordt nageleefd. Iran en de VS willen er ook voor zorgen dat schepen met olie veilig door de straat van Hormuz kunnen varen. Volgens bemiddelaars Pakistan en Qatar is er grote vooruitgang geboekt. Er wordt nog de hele week gepraat en binnen 60 dagen zou er dan een definitief vredesakkoord moet komen. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

is de inkomer voor vandaag, voor deze week, Kok. De Bruce Springsteen en Born in the USA. Welkom, dit is Melinda FM.

Straks krijgen we ook nog het weerbericht, eigenlijk voor de ganse week. Gaan we naar Bredene, hebben we het over de verkeersboetes die met 10% omhoog gaan. Nieuws over de luchtmachtbasis van Kokzijde en nieuws van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.

0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag aan de kust wordt het een zonnige dag, bij maxima rond de 33 graden. En ondanks de hitte ontwikkelt er zich vandaag wel aan de kust geen onweersbui. En dan gaan we een kijkje nemen voor de rest van de week. Vanaf morgen tot het einde van de week verandert er heel weinig. Morgen misschien nog een lokale 34 graden. En de rest van de week schommelt het wik rond de 30 graden. Aan zee schommelt de maxima temperaturen tussen 25 en 30 graden.

Heb jij een tikkeltje te snel gereden in de bebouwde kom? Wel, dan kost je dat vanaf 1 juli niet 63, maar wel 68 euro. De verkeersboetes gaan sowieso met 10% de hoogte in. Als dat zin heeft, dat is een heel wat anders, maar ze hebben me altijd gezegd eigenlijk dat de beste flitspaal er één is die niet moet flitsen. Maar dan gaan we nog eens kijken naar de onmiddellijke indingen voor de verkeersovertredingen. De snelheidsovertredingen, bijvoorbeeld de kleine overtreding zone 50, van 63 naar 68. In de tweede graad dan, bijvoorbeeld een gordel niet dragen, loopt op van 126 naar 138. De derde graad, bellen achter het stuur, van 182 naar 201. En dan de alcoholintoxicatie is vanaf 1 juli, vanaf 0, of tussen 0,5 en 0,8, bedraagt de boete 189 en die slaat dan op naar 207.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.

dan nemen we uiteraard ook telkens iedere maandag een kijkje wat er te doen is in de X-Muiden voor de ganse week. Er is woensdag aanstaande een daguitstap naar Hoprijk Poperingen. En dat is dan vanaf de Paterschoven vanaf 10 uur. Donderdag ga je slim met wachtwoorden omgaan in de ontmoetingscentrum Walnis om 13:45. En is er ook nog een boomgaardsessie De Legende om 20 uur. En dit dan in het provinciedomein De IJzerboomgaard. Vrijdag aanstaande een opleiding chatten en videobellen gaat door in de bibliotheek vanaf 14 uur. En dan heb je vrijdag ook nog de zomerstart op de Grote Markt.

Dan doen we verder in Niks Muiden. Want er is ook nog vrijdag aanstaande de e-sport FIFA-toernooi op de Grote Markt vanaf 19 uur. De Coder Dojo gaat door in Niks Muidse bibliotheek vanaf 9:30 zaterdag aanstaande. En er is ook nog zaterdag een workshop van glas in loodraam maken vanaf 13:30. De kinderstreken, de zomerstart, gaat door vanaf 13 uur ook zaterdag aanstaande. En tenslotte zondag is er om 11 uur op de Grote Markt een kioskconcert.

0: zegt Pieter-Jan Krombee van het Katholiek Onderwijs.
1: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
0: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. De hogescholen willen beter samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen hebben opgesteld in de standaard. Het is volgens hen nodig om de zware besparingen in het hoger onderwijs aan te kunnen. Op dit moment zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken amper samen. De hogescholen pleiten er onder meer voor om samen opleidingen te organiseren en ze willen ook af van het idee dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool. In Zwitserland is er dan toch vredesoverleg geweest tussen de VS en Iran. Vorige week was dat nog onduidelijk, maar onderhandelaars legden daar dus verder de basis voor het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen gaan die gesprekken ook verder, maar er zijn nu ook al maatregelen afgeklopt om te controleren dat het staakt het vuren ook gevolgd wordt in Libanon, want daar wordt nu wel nog aangevallen. En er wordt ook nauwer overlegd om de schepen veiliger door de Straat van Hormuz te krijgen. En op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor een nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Gooy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld. Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels strekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
3: Melinda FM 68 Mike.

Heb je altijd al eens achter de schermen willen kijken bij de Belgische Defensie? Wel, woensdag 8 juli organiseert Luchtmachtbasis Kokzijde opnieuw eens een open deurdag. Je mag er kennis maken met de werking van de luchtmacht. En tussen 13 en 17 uur kan je dan eigenlijk de infostanden op de site gaan bezoeken en genieten van een hapje en een drankje. En wie ter plaatse het goede doel steunt, maak bovendien kans op een unieke luchtdoop. De toegang tot het evenement is gratis. De voetgangers en fietsers kunnen de basis gaan betreden via de Van Dammestraat, terwijl de automobilisten en de motorrijders via de Kerkstraat worden geleid en ze betalen dan wel €5 voor de parkeerplaats.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Laurie P en How Many Times. Woensdag aanstaande bruist het centrum van De Haan voor de wielersfeest. De belofte en elite zonder contract gaan de strijd aan in een spannende avondcriterium van 70 kilometer. Het wordt verdeeld over 35 ronden. De start wordt gegeven om 7:30 aan Café Pupje in de Grote Straat.

0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag aan de kust wordt het wel een zonnige dag. Temperaturen om en bij de 33 graden. En als we dan een kijkje nemen voor de rest van de week, ziet het als volgt uit. Vanaf morgen verandert er eigenlijk heel weinig hoor, tot het einde van de week. Morgen kan we zelfs nog tot een goede 34 graden gaan. Aan zee schommelt voor de rest van de week de maximumtemperaturen tussen 25 en 30 graden.

uit Nederland nog deze van Toontje Lager en Stiekem Gedanst. Voor de 38ste keer organiseert trouwens de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Keijem zijn rommel- en antiekmarkt. Zondag aanstaande vanaf 6 uur wordt het opnieuw gezellig flaneren in de dorpskern. Deelnemen aan de rommelmarkt, dat kan je doen zonder inschrijven. Het kost 1,5 euro per meter en er worden wel geen plaatsen voorbehouden. Kom je gewoonweg tijdig aanmelden.

Deze zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond van 18 tot 22 uur gratis hun deuren. Je kan er ontdekken bijvoorbeeld de expo's, aan boord stappen van historische schepen, een gidsbeurt laat je verrassen door de unieke avondactiviteiten. Dus, elke week staat een ander museum centraal, gratis toegang, geen reservatie nodig. Gewoon langskomen en genieten. Het volledige programma kan je terugvinden via oostende.be.

hier bij mij met Lilian Saint-Pierre. Het zit erop voor vandaag. Morgen om 6 uur maak ik met jullie meteen een nieuwe afspraak voor de vroege vogels. Fijne dag verder. Geniet van het zonnetje. En graag tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: snel mogelijk iemand bereiken met dit heel eenvoudig telefoonnummer. Word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
1: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krompé van het Katholiek Onderwijs.
2: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. En scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
1: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. In Qatar zijn 54 mensen gewond geraakt bij een explosie aan een gasinstallatie. 18 mensen zijn nog vermist, dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken daar. De installatie raakte eerder al zwaar beschadigd bij Iraanse aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten. Bij het heropstarten liep er mogelijk iets mis. Opnieuw een gelijkspel voor onze Rode Duivels. Het bleef 0-0 tijdens hun tweede groepsmatch op het WK voetbal tegen Iran. De Duivels ontsnapten nipt aan een achterstand nadat een Iraans doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. En zelf eindigden ze met 10 na een rode kaart voor Nathan Kooi. Voetbaljournalist Janko Beekman.
3: De eerste 10 minuten waren echt wel hoopgevend. Daarna ook nog wel kansen gehad, maar niet efficiënt genoeg geweest. De tweede helft leek het er een beetje door te komen na de invalbeurt van Hans van Aken. Plots kregen we dat middenveld waar iedereen van droomde. Ja, nog geen 10 minuten later moesten de Duivels met 10 verder. 2-6 tegen Egypte en Iran. Dat is gewoon beschamend.
1: Zaterdag spelen ze hun derde en laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Dat verloor vannacht van Egypte met 1-3. Egypte is zo voorlopig groepsleider. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
5: Melinda FM 18 Robbie.

Better, how beautiful this life is. Het was weer geweldig voor Bier aan Zee het afgelopen weekend in Middelkerken. Een meer dan geslaagde editie. En aan iedereen bedankt om langs te komen. En ja, ik kan me voorstellen dat er mensen met een kater zitten vanmorgen. Naar aanleiding van Bier aan Zee. Wel, drink een glas.

0: David Guetta en Sia en Beautiful People. Blauwe maandag? Oh nee, het is gewoon blauwe dag, Suzanne en Freek.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Op vrijdag 26 en 27 juni, dus volgend weekend, wordt het Wiltura Sportpark in Veurne opnieuw het decor voor de Hoppenfeesten 2026. Een bruisend zomerfestival vol muziek, sport en sfeer. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder meer Barkuil en Gary Hager. Daarnaast zijn er een voetbaltoernooi, de gloednieuwe Hopperen estafette en een uitgebreide VIP-beleving. Hoppenfeesten combineert festival vibes, sport en gezelligheid voor jong en oud in het hart van Veurne.

En dan het weerbericht, maar de weerkaarten zijn er niet helemaal eens, want voor vandaag maandag wordt het waarschijnlijk wisselend bewolkt en zwoel met mogelijk een grotere kans op onweersbuien. De maxima zitten op veel plaatsen rond de 33 of 34 graden zelfs.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Tussen de vele lokale bieren op Bier aan Zee in Middelkerke viel ook de Brave Napostel op. Dat is een creatie die bij heel wat bezoekers nieuwsgierigheid opwekte. We gingen in gesprek met Gino Jacobs, die ons meer vertelde.
2: Wel, de Brave Napostel heb je in twee soorten. Je hebt een echte zachte trippel, maar eveneens ook een dubbeltje. Maar de Brave Napostel is eigenlijk gebrouwen ook in Middelkerke. En sinds vrijdag is het samengegaan met Jus de Mer. Maar natuurlijk, Jus de Mer was aan het zoeken om iemand de Brave Napostel te kunnen verkopen tijdens het bierweekend. Dus wij zitten met het jumelagecomité van Middelkerke. Wij zijn verbroederd met 9 deelgemeenten in binnenland en buitenland eigenlijk. En de Stijn van de Jus de Mer die zei direct van oké, dat was een fantastisch idee. En we hebben een samenspraak gedaan eigenlijk voor te zeggen van kijk, jullie mogen in onze naam de Brave Napostel verkopen eigenlijk hier op het bierweekend. En voor ons is het de eerste maal, was eigenlijk echt zo een tast in het duister van wat zal er gebeuren. En dus echt een fantastisch succes, zoals je kan zien eigenlijk.
3: Het is hier een mooi gevulde bar hier. En wat is er zo lekker aan de Brave Napostel?
2: Normaal, een trippel is een trippel. Soms is dat een beetje zuurder van smaak. Maar de Brave Napostel is eigenlijk echt gekend om zijn zachtheid eigenlijk van zijn trippel. En natuurlijk, die gaat heel zacht binnen ook. Maar ik zou wel zeggen, een stuk of twee is fantastisch. 3, dat is al gevaarlijker aan het komen natuurlijk.
3: Over hoeveel graden spreken we dan?
2: We spreken eigenlijk over 8 graden voor de trippel en 10 graden voor de dubbel. De dubbel gebruik ik zelf in de winter ook. Niet alleen voor te drinken, maar ook bijvoorbeeld om een stoofrijtje te maken.

0: een lokale onweersbui landinwaarts. De temperaturen die lopen breed op, rond 25 graden aan zee en ongeveer 32 graden in het centrum. De wind die blijft zwak uit noord tot noordoost. Later op de avond, tijdens de nacht, wordt het overal rustig en helder. De minima die blijven deze nacht opvallend zacht tussen 16 en 20 graden. Morgen dinsdag volgt opnieuw een zeer warme dag met maxima van 30 graden aan de kust en 33 tot 34 graden in Vlaanderen. De wind die waait zwak uit het noordoosten en wordt aan zee matig uit noord tot noordoost.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Donna Summer en This Time I Know It's For Real. En mocht je iets gemist hebben van het regionaal nieuws, geen nood, om 11 uur is de volgende uitzending ervan. Dat wou ik nog even meegeven op deze maandagmorgen. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeated.

Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

Madonna met The Ray of Light. Zometeen La Compagnie Creole met C'est bon pour le moral. Maar eerst nog You Only Love Me van Rita Ora.

En dan heb ik nog een gezegde, geen spreuk, het is meer een gezegde, laten we daarop houden. De mooiste vrouwen zijn niet per se de jongsten. Het zijn degenen die hebben geleerd om met teleurstellingen om te gaan zonder hun warmte te verliezen.

0: Sjaasje Cousy.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hij is een beetje op de sukkel tegenwoordig, maar in 1983 stond hij er nog helemaal, hoor. Elton John hoorde je net en I'm Still Standing.

Wakadoo, Wakaday en Gilbert O'Sullivan. Dit was de maandagse editie van de muziekdoos. De kop is eraf, zeg maar, voor deze week. Wens je nog een gezellige dag. Heel graag tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

In King of Pop Michael Jackson, na de muziekdoos met Robbie op deze maandagmorgen. Fijn dat je erbij bent. We zitten op de werkvloer tot 12 uur. Dat betekent de leukste classics, de grootste hits uit de popgeschiedenis en veel verhalen over ondernemers en handelszaken. Goedemorgen.

heerlijke herinneringen aan de 90s. Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Melinda FM op maandag voormiddag. Gisteravond hebben we Bier aan Zee op de Zeedijk in Middelkerken afgesloten met de wedstrijd van onze Rode Duivels. België tegen Iran. Ja, en ik heb toch zo stilaan de indruk dat de teerlingen beginnen te vallen op dat WK in Amerika. Jumbo roept het stoofpotje van lam, pasta en groente terug naar de winkel, want er zou wat in zitten en straks dus meer erover om je huisdier te beschermen. Maar straks ook andere verhalen over werkgevers en werknemers. Welkom op de werkvloer.

Flaky, dat is muziek van bij ons, muziek uit Vlaanderen, hier bij Melinda FM. Straks om 10:30 een nieuw verhaal op de werkvloer, want na meer dan 60 jaar verandert Europe Assistance binnenkort van naam. Het zal Reedian gaan heten. Straks dus meer uitleg na Lou Reed en Blondie.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

van Lou Reed uit het begin van de jaren 70 op deze maandagvoormiddag. Maar je weet, we moeten vooruitkijken in het leven en daarom zijn er nieuwe verhalen van de ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. Neem jij ook altijd een reisverzekering als je op vakantie gaat? Wel, na meer dan 60 jaar verandert Europassistance binnenkort van naam. Het zal Reedion gaan heten. Europassistance, dat is een onderdeel van Generali en dat is wereldwijd bekend voor zijn uitgebreide zorgdiensten, zoals reisverzekeringen, zoals medische hulp, werknemersbescherming en mobiliteitsoplossingen. Als klant ga je eigenlijk weinig merken of hinder ondervinden van die naamswijziging. Alleen moet je het onthouden dat als de factuur komt, dat het komt van Europassistance. En dan met de nieuwe naam, Reedion.

Oh, heerlijke herinneringen aan de dolle dagen in Gistel. Twee weekends geleden waren we daar op het Marktplein voor live radio. En Jan Wuitens stond bij ons op het podium. En dat is samen met Michael Lanzo een van de leden van deze Trivoci. Je hoorde ze met La Española. Gisteravond op de Zeedijk in Middelkerken afscheid genomen met uiteraard het alom bekende voetballied You Never Walk Alone met Peter Delklef. Het was ook weer een fantastisch weekend. En daar had het weer zeker wat mee te maken. Jumbo roept het hondenvoeder, stoofpotje met lam, pasta en groenten terug naar de winkel, omdat er mogelijk stukjes plastic in zitten. Het gaat om een blik hondenvoer van het huismerk, 415 grammen en een houdbaarheidsdatum 28/3/28. Het product dat staat al in de winkelrek bij Jumbo van in de maand april. Dus de kans dat jij het gekocht hebt zou wel eens kunnen bestaan. Kijk het even aan. Klanten die kunnen hun aankoop terugbrengen naar de Jumbo winkel en die krijgen ook het aankoopbedrag terugbetaald. Een bonnetje is zelfs helemaal niet nodig. Alle informatie daarover vind je op www.jumbo.be. En de classics op de werkvloer die kan je ook nalezen op onze website. Dit is Laidback.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Francisco, hij stond vorig jaar nog in onze top 30. Op zaterdagmiddag hoor je die hier bij Melinda FM met Maarten de Wit. Elke zaterdag heeft hij een nieuwe update van de populairste liedjes in West-Vlaanderen. De grootste sterren op de werkvloer, ja zeker. Zometeen Beyoncé en uit ons eigen land Oscar and the Wolf. En de leukste classics, want elk moment de muziek die je kent. Dit is Snoopy en we gaan terug naar de jaren 70 met deze No Time for Tango.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Bier aan Zee in Middelkerke was opnieuw een schot in de roos. Het succes was te danken aan de vele lokale brouwers die hun beste creaties kwamen voorstellen. Ook de Middelkerkse trots, brouwerij Jus de Mer, was aanwezig. We spraken op het festival met eigenaar Stijn Roels.
2: Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat het brouwen betreft, maar ook het logistiek. Het is eigenlijk een eenmansbedrijfje, dus we doen eigenlijk alles zelf en dat maakt ons ook uniek. Wel, vroeger zaten we op het oude pand in de Westendelaan, maar we zijn sinds 1 april 2025 verhuisd naar een nieuw pand op de Middelpolder in Middelkerke.
1: Volgens brouwer Stijn Roels onderscheidt Jus de Mer zich door enkele heel specifieke ingrediënten die het bier zijn unieke karakter geven.
2: De Middelkerkse zeelucht zit er zeker tussen en vooral de passie voor het bier. De Jus de Mer Blond is 7,2 graden, dus eigenlijk gewoon een standaard traditioneel Belgisch blond biertje. En wat het uniek maakt is ook de kruiden die we eraan toevoegen, maar dat blijft inderdaad het geheim van de smid.
1: En Bier aan Zee kon ook dit jaar rekenen op een grote belangstelling. Dat is volgens de brouwers van groot belang voor de lokale biercultuur en voor de zichtbaarheid van kleinere producenten.
2: Voor ons zeer belangrijk, omdat we ook op heel korte termijn heel veel klanten en consumenten kunnen aanspreken. En natuurlijk als Middelkerks bier, we spelen hier een thuismatch, dus voor ons zeker heel belangrijk.
1: Wie het bier Jus de Mer uit Middelkerke zelf wil proeven, hoeft niet ver te zoeken. Brouwer Stijn Roers die geeft enkele adressen mee waar het bier verkrijgbaar is.
2: In Middelkerke denk ik dat we in alle retail winkels zitten, maar ook bij de speciaalzaken. En wat ons ook uniek maakt, of niet uniek maakt, maar

0: Blijft zonnig en erg warm, met in de namiddag hier en daar wat wolken en een kleine kans op een lokale onweersbui landinwaarts. De temperaturen die lopen breed op, rond 25 graden aan zee en ongeveer 32 graden in het centrum. De wind die blijft zwak uit noord tot noordoost. Later op de avond en tijdens de nacht wordt het overal rustig en helder. De minima die blijven deze nacht opvallend zacht, tussen 16 en 20 graden. Morgen dinsdag volgt opnieuw een zeer warme dag met maxima van 30 graden aan de kust en 33 tot 34 graden in Vlaanderen. De wind die waait zwak uit het noordoosten en wordt aan zee matig uit noord tot noordoost.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door

Grote hit was het in de zomer van 1982 alweer. Nena en de 99 Luftballons. Ja, voor wie de afgelopen weken een baantje wou trekken in het zwembad zo onder de middagpauze, die heeft een beetje op zijn tandvlees gezeten, want verschillende zwembaden waren gesloten vanwege de jaarlijkse onderhoudswerken.

0: Oasis was dat. En zo zijn we onderweg naar de koffiecorner op deze maandagvoormiddag. We gaan het zo meteen hebben over Colruyt. Maar eerst even terugblikken naar Bier aan Zee. En Bier aan Zee van vorig jaar. Want toen hebben we Nick Bernaerts op ons live podium gehad. En heeft ondertussen een nieuwe single uit in de wachtzaal. En we hebben hem allemaal leren kennen 2 jaar geleden met dit mooie liedje.
1: De wereld kleurt zo blauw vandaag, alles mag.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een

0: je feel.
1: Gustav was dat, onze troef en onze trots op het Eurovisie Songfestival een paar jaar geleden. In onze koffiecorner vandaag nieuws uit de supermarkt. Jumbo roept het hondenvoederstoofpotje met lam, pasta en groente terug naar de winkel, uiteraard, omdat er mogelijk stukjes plastic in zitten. Het gaat om een blik hondenvoeder van het huismerk, 415 grammen, met houdbaarheidsdatum 28/3/28. Het product is al sinds april van dit jaar te koop in de winkelrekken van Jumbo. Dus het zou het best kunnen zijn dat jij ook zo een blikje hebt gekocht. Dus kijk dat even na. Klanten die kunnen hun aankoop terugbrengen naar de Jumbo-winkel en die krijgen ook het aankoopbedrag terugbetaald. Een bonnetje is zelfs niet nodig. En bij Colruyt hebben ze al meer dan 1000 basisvoedselpakketten geschonken aan het Rode Kruis in Vlaanderen. De pakketten die vormen een belangrijke aanvulling van de stok uiteraard bij het Rode Kruis. En die zijn essentieel bij evacuaties en bij grote rampen. In zo'n pakket zit ontbijt, maaltijd, energierepen en hygiëneproducten. En zo kunnen de mensen in nood snel voorzien worden van basisvoedsel en ondersteuning tijdens een ramp of calamiteiten. Al meer dan 1000 basisvoedselpakketten zijn verdeeld door Colruyt via het Rode Kruis in Vlaanderen.

Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

fijne terugblik was dat op maandagvoormiddag naar 1991 met Paula Abdul. En op 13 november dan wordt er ook teruggekeken naar de jaren 90, maar dan naar de opnames van 10 om te zien in de AFAS Dome in Antwerpen. 10 om te zien Back to the 90s met Anne en Willy uiteraard, maar ook met Excession en met Isabella A. Denk maar aan de grote hit Heel Lekker Beest. Het podium krijgt ook een retro makeover en de fans die kunnen genieten van de grootste hits uit de jaren 90. Dat gaat daar een avond vol herinneringen zijn en uiteraard met muziek uit de 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Voor hen begon het allemaal met I O U, de grote hit in 1983. En de opvolger was deze, Pop Goes My Love. Dit is Freeze.

Over de Kolderuit, die hebben al meer dan 1000 basisvoedselpakketten geschonken aan het Rode Kruis Vlaanderen, die dat dan ook weer op zijn beurt gaat distribueren. Na meer dan 60 jaar verandert Europassistance binnenkort van naam. Het zal Reedion gaan heten. Dat waren de verhalen, maar de muziek blijft uiteraard klinken. En we gaan zo meteen nog wat dieper in op de actualiteit van 22 juni. Dat gaat ronddoen, zometeen in de nieuwe lunchradio. En tot 12 uur nog muziek van bij ons, Marie Gobey en Maxim. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 12-2. Ronde Wit.
2: Come on, yeah.

0: Begonnen bij de boys band Boyzone, later uitgegroeid tot een heel groot solo-artiest. Deze Ronan Keating, net na het nieuws van 12 uur. En net na Dirk Smeets, je hoorde Loving Each Day.
1: Melinda FM.

Think About the Way a Mr. Ice MC was dat. Gilbert Bécaud wordt de ongekroonde koning van het Franse chanson genoemd. En terecht, want nog dagelijks worden zijn hits meegezongen. En deze hier kan jij ongetwijfeld ook wel meezingen, hè? Hier is Désiré, oh Désiré. MUZIEK.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Wondermooi en de nieuwe Freemout hier bij Melinda FM. Nu een damesband opgericht in 1963. Ik heb het over de Three Degrees. Exponenten van de zogezegde Philly Soul. Uit Philadelphia dus afkomstig dit damestrio. En bekend van de discoclassiekers Dirty Old Man, When Will I See You Again en deze The Runner.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 22 juni prijkt op de kalender vandaag. We starten onze historische nieuwsfeiten in 1941 en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nazi-Duitsland begint operatie Barbarossa, de grootste militaire onderneming in de geschiedenis tegen de Sovjet-Unie. 1962, een Boeing 707 van Air France stort als gevolg van het slechte weer neer op Guadeloupe. 113 mensen komen hierbij om het leven. 1989, in de Andes, aan de westkust van Zuid-Amerika, stort een vliegtuig van de Peruviaanse luchtmacht neer. Alle 59 inzittenden komen daarbij om het leven. 1990, in Berlijn in Duitsland, wordt grenspost Checkpoint Charlie na 29 jaar opgegeven. 1992, Cambodja krijgt $880 miljoen aan hulp van het buitenland voor de wederopbouw van het land. Dat is $280 miljoen meer dan het bedrag waar de Verenigde Naties om hadden gevraagd. 2000, NASA maakt bekend dat er op de planeet Mars heulen zijn gevonden die gevormd lijken te zijn door stromend water. Bewijs voor de aanwezigheid van stromend water is er echter niet. 2002, een aardbeving van 6,5 op de schaal van Richter doodt meer dan 261 mensen en dat in West-Iran. 2009, bij een botsing van twee treinen van de metro van Washington komen tenminste 7 mensen om het leven. 2017, zeker 34 mensen komen om het leven door een zelfmoordaanslag met een auto in Lashkargah, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Helmand. 2022, een aardbeving met een kracht van 6,1 op de schaal van Richter in de Afghaanse provincie Paktika doodt tenminste 1000 mensen en veroorzaakt zeker 1500 gewonden. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 22 juni.

0: Shape of a Woman. Net na de historische nieuwsfeiten van deze 22 juni. Je hoorde Lady Gaga.
1: Van arbeider tot PDG. Ze zingen allemaal mee. Welkom. Dit is Club de Wit.
0: Het is maandag vandaag, dus straks binnen enkele minuten maak je kennis wat mij betreft met de nieuwe Airplay van deze week. Eerst nog dit keer op jullie loslaten. The Adventures of Stevie V, zeg maar de originele versie uit de beginjaren 90. Hier is Dirty Cash, Money Talks.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vanaf haar 15e is Katy Perry vastbesloten om een carrière in de muziek op te bouwen. Ze deed er alles aan om haar droom te verwezenlijken en ze vertrok naar Nashville waar ze werkte met professionele liedjesschrijvers. Vanaf 2008 stond ze bijna ononderbroken in de hitparade. Dus ook met deze single hier.

blijft ze altijd. Mr. Marco Borsato, klassieker in onze eigen moedertaal, dat was Dochters. En deze plaat hier was destijds de volwaardige, zeg maar, opvolger van de hit Nothing's Gonna Change My Love For You. En dan weet je het, hè. We hebben het over Glenn Medeiros, die brengt ons bij het nieuws van 1 uur met Long and Lasting Love.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De meeste bouwbedrijven werken deze week minder uren, omdat de klassieke hittemaatregelen in deze hittegolf niet volstaan. Dat zegt de bouwunie Twijn de Hond.
2: Vanaf 25 graden moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. Voldoende gekoelde dranken, voldoende schaduwplekken proberen te voorzien. Ook het vervroegen van de arbeidsdag. Dus heel wat bouwbedrijven die gaan eigenlijk om 6 uur al opstarten, omdat ze dan langer kunnen werken in een koelere periode.
1: Wie bouwt of verbouwt kan dus wat lichte vertraging hebben, maar dat is ook zo bij regen of stormweer. In Etterbeek in Brussel gaan alle scholen dicht vanmiddag door de hitte. Het kan daar tot 35 graden worden en de gemeente neemt daarom extra maatregelen. Volgens de burgemeester kan er in zo'n hitte niet op een goede manier lesgegeven worden. Er worden wel geen examens geschrapt en er is ook opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Intussen komen er ook reacties op het aftreden van Starmer. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bedankt hem onder meer voor zijn steun aan Oekraïne. Von der Leyen en Starmer ontmoeten elkaar meerdere keren, onder meer over de Europese veiligheid en de banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn opnieuw meer scheidsrechters in Vlaanderen. Vorig jaar waren er meer dan 3050. In 2024 waren het er nog zo'n 2900, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Opvallend, bijna de helft van de nieuwe scheidsrechters is jonger dan 25 jaar, zoals Cédric Cozijns. Hij is amper 12 en fluit al wedstrijden op het hoogste jeugdniveau.
3: Vroeger was ik zelf voetballer. Ja, ik wou iets anders doen. En we waren zo'n beetje aan het rondkijken. En ik zag, ze hebben scheidsrechters nodig. Ik heb me daar ingeschreven. Dan ben ik daar direct op het veld gesmeten zonder bief-baf uitleg. Kom, ga maar fluiten. Iets wat je altijd moet kunnen aanvaarden is kritiek. En veel scheidsrechters stoppen omdat alles is roepen langs de zijkanten. Maar doe alsof je het niet hoort. Laat het gewoon passeren.
1: De instapdrempel voor kandidaatscheidsrechters ligt nu lager. Zo kunnen ze een theoretisch examen online afleggen. En de cursussen zijn ook vernieuwd en de vergoeding per match wordt opgetrokken. Een zonnige namiddag bij maximaal tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: De plaat was op zijn beurt opvolger van de wereldhit Where Is The Love en afkomstig uit de LP Elefunk. Deze Shut Up, je hoorde die van de Black Eyed Peas, net na de verhalen die het wereldnieuws halen in het nieuws van 1 uur hier bij Melinda FM.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: En deze twee hier stonden onlangs nog op te treden voor 80.000 enthousiaste toeschouwers in het Stade de France in Parijs. Ik heb het over Jennifer Lopez en David Guetta. Here is

I Don't Wanna Fight en Tina Turner. Als je onder meer Lionel Messi en Mbappé wil zien schitteren vandaag op de televisie, wel, het is het moment vandaag, want vandaag wordt er gevoetbald. Straks om 19 uur, om 7 uur vanavond, is er Argentinië. Die nemen het op tegen Oostenrijk. En Frankrijk neemt het op tegen Irak. Dat is voor later op de avond om 23 uur. Vannacht om 2 uur is er nog de wedstrijd tussen Noorwegen en Senegal. En om 5 uur, morgen vroeg zeg maar, is er Jordanië tegen Algerije.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Vanaf volgende maand 12 juli beginnen ze aan een ganse reeks zomershows daar in de pannen. In het Plopsa Theater, deze twee hier. Meer informatie via deze website www.zomershow.live.be. Hert Verhulst en James Cook waren dat hier tijdens Club de Wit. En nu plaatsmaken voor Queen.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Het populaire baske van op dit ogenblik Harry Styles was dat een Aperture op deze 22 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Zijn er niet veel, amper drie. En Jeroen van der Boom is er een van. De Nederlandse zanger wordt er 54. Mevrouw Girls Just Want To Have Fun, Cyndi Lauper, de Amerikaanse zangeres, u wel bekend, wordt er 73. En jawel, dit is de laatste bekende jarige uit de muziekwereld. De Britse zanger Jimmy Somerville wordt er vandaag 65. Bekend van Bronski Beat onder meer, maar ook van deze Communards.

0: Zijn volledige naam is James William Jimmy Somerville, geboren in Glasgow op 22 juni 1961. Vandaag dus 65 jaar deze Schotse sing- en songwriter. Bekend van onder meer de groepen Bronski Beat en deze Coming Arts, die je kon beluisteren met Don't Leave Me This Way.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: En nu alweer zomer geblazen op de radio dankzij deze Rita Mitsuko.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Rak is een populaire positieve kreet die saamhorens gebruikt om enthousiasme, energie of gezelligheid uit te drukken. Het staat voor ergens voluit voor gaan en de sfeer erin te brengen. En sinds kort dus de titel van zijn gelijknamige single. Sam the Man was dat, saamhorens. I took the long road across the ocean.

Tja, als je deze dame hier haar sociale media volgt, dan weet je ongetwijfeld dat ze niet veel nodig heeft om eens lekker zot te doen, deze zotte doos hier. Britney Spears was dat en You Drive Me Crazy. En deze Depeche Mode met Everything Counts mag Club De Wit afsluiten op deze maandag. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne muzikale dag van hier via deze gouden hoofdlengte. En wat mij betreft heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Afgelopen weekend ging het zomerseizoen officieel van start en met de warme temperaturen dringen extra veiligheidsmaatregelen zich op. Op heel wat grote evenementen is daarom ook het Rode Kruis aanwezig. En tijdens Bier aan Zee in Middelkerke konden we spreken met Ruben van het Rode Kruis.
2: Het was een editie zoals andere jaren, een beetje werk, een beetje rust, maar uiteindelijk alles onder controle.
1: Nee, geen hevige problemen met dat hele hete weer?
2: Nee, eigenlijk niet. De mensen hebben er heel deftig gehouden. Ja, sommigen hebben een glaasje te veel op, maar dat zijn we gewend van de andere jaren.
1: Ja. En welke verzorging bieden jullie dan speciaal aan voor mensen, bijvoorbeeld als er iets zou kunnen gebeuren?
2: Als er iets zou kunnen gebeuren, ja, is het eventueel zorgen we dat de wonden of eventuele problemen worden gestabiliseerd. Kijken we van wat dan de volgende stappen zijn. Ja, is het eventueel met de ziekenwagen naar het ziekenhuis? Of kunnen de persoon met één vervoer naar huis? Maar we zorgen er altijd voor dat mensen veilig thuis geraken. Dat toch op eerste plaats staat.
1: Ja, dat allemaal op een veilige manier gebeurt dankzij jullie, dankzij het Rode Kruis. Ja. En welke voorzorgsmaatregelen nemen de mensen best met dat hete weer?
2: Vooral veel drinken, maar water. Hey, veel water drinken, goed insmeren en ja, eventueel schaduw opzoeken. Dat is misschien wel de beste voorzorgsmaatregelen daarvoor.
1: Ja. Maar dus hier bij Bier aan Zee geen noemenswaardige problemen?
2: Nee, zeker niet. Nee, de mensen zijn er eigenlijk perfect geamuseerd en er is eigenlijk niks echt ergs gebeurd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft zonnig en erg warm, met in de namiddag hier en daar wat wolken en een kleine kans op een lokale onweersbui landinwaarts. De temperaturen die lopen breed op, rond 25 graden aan zee en ongeveer 32 graden in het centrum. De wind die blijft zwak uit noord tot noordoost. Later op de avond, tijdens de nacht, wordt het overal rustig en helder. De minima die blijven deze nacht opvallend zacht, tussen 16 en 20 graden. Morgen dinsdag volgt opnieuw een zeer warme dag met maxima van 30 graden aan de kust en 33 tot 34 graden in Vlaanderen. De wind die waait zwak uit het noordoosten en wordt aan zee matig uit noord tot noordoost.
3: Het regionieuws werd u aangeboden door
4: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Wondermooi om te starten met die stem van Stevie Nicks. Fleetwood Mac was dat en Sarah. Hey, goedemiddag iedereen. Van harte welkom bij Melinda FM. En wat voor een week hebben we achter de rug. Afgelopen woensdag was er nog het Maatjesfestival in Oostende. En dit weekend stonden we live op de Zeedijk in Middelkerken voor Bier aan Zee. Maar aan alle mooie feestjes komt ook altijd een eind.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans.

90s banger van Rosella. And everybody's free to feel good. We hebben de zomer mogen verwelkomen dit weekend. En samen met de zomer hebben we ook de muggen. En die hebben blijkbaar een speciaal talent. Uit een groep van 10 mensen vinden ze altijd precies die ene persoon die ze het liefst prikken. En die persoon, ik heb de indruk dat ik dat altijd ben.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

zijn met z'n drieën, Medusa, One Republic en Leoni. En samen vormen ze toch wel een aantal mensen, hoor. Plaatje van 2 jaar geleden, Fire. Vooraleer we de cocktailplaat op u loslaten, nog even naar het Eurovisie Songfestival van 1973.

0: Linda FM en Heaven is a place on earth. Het is al voorbij 2:30.
1: De cocktailplaat.
0: Tijd voor een echte zomerklassieker die je meteen beelden oproept van strandfeesten, vakantieliefdes, lange en warme avonden. En het komt uit de legendarische film Grease. John Travolta en Olivia Newton-John. En

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: Heel mijn hart op de achterbank.
1: Voilà, nu weet je het. Dat was een nieuwe Tessa June.
2: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de hitparade van
1: 1989, want toen bracht Richard Marx zijn grootste hit uit, Right Here Waiting, een prachtige ballad die wereldwijd hoge ogen gooide. In Amerika stond de single 2 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100 en ook in landen als Canada, Ierland en Nieuw-Zeeland haalde hij de top. Bij ons in België bereikte Richard Marx de top 10, waarmee het een van de bekendste nummers werd. Tot vandaag blijft Right Here Waiting een van de ultiemste slow classics uit de jaren 80.
2: Het muzikale hitdossier.

blijft toch een mooie plaat van Bluff. En Gijke Arnaert en de Zoute Landen. Het wordt bijna 3 uur, zometeen tijd voor Luc de Lee en de Rotonde. Morgen zijn wij er graag terug tussen 2 en 3. En dat voor een nieuwe zomermatinee in de zomer van 2026 bij Melinda FM. En vandaag besluiten we met Kim Wild. Tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

We waanden ons nog even bij Bier aan Zee met dergelijke muziek van de Romeo's en ik zag jou maar even. Banken hebben een centraal nummer gelanceerd om fraudestop te melden. Daarmee wordt deels tegemoetgekomen aan de vele kritiek die ze kregen omdat ze slachtoffers van fraude in de kou laten staan. Daarmee geven de banken niet toe aan het feit dat ze de klant automatisch moeten terugbetalen, maar ze willen toch op deze manier een steun betuigen. Het nummer is hetzelfde als Cardstop 078 170 170. Een klein detail, niet alle banken doen mee. The sun.

voor de rockliefhebbers onder ons een klassieker van je welste, Thin Lizzy en Whiskey in the Jar. Heb je zin in een sportieve uitdaging aan zee? Schrijf je dan in voor de Paint Factory Beach Run Zeebrugge en beleef een unieke loopervaring op het strand. De locatie is Badengebouw Zeedijk 1 in Zeebrugge. Inschrijven is nog mogelijk tot en met 1 juli. Wat mag je daar verwachten? Een Kids Obstacle Run tot 12 jaar en vanaf 12 jaar 4 of 8 kilometer beach run. Een gevarieerd parcours met een mix van vergard terrein, loszand en stevig strandzand. Ideaal voor zowel de recreatieve loper als de ervaren sporter. Iedere deelnemer ontvangt een pak heerlijk Brugse pannenkoeken. Voor elke deelnemer schenkt Olympic Brugge 1 euro aan ALS Liga Vlaanderen. En dit is onze eigen Xandy, Conga.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wat vliegt de tijd toch voorbij, ook alweer 2 jaar geleden Weekend en Dancing in the Flames. Voor het eerst in jaren is er weer een groei in het scheidsrechterkorps in het voetbal. Heel wat nieuwe kandidaten scheidsrechters melden zich en opmerkelijk, de helft is jonger dan 25 jaar. Dit geeft vooral te maken dat de cursussen niet meer in saaie avondlessen worden gegeven, maar deze vervangen werden door modulaire digitale e-learning. Alles verloopt nu online, zo kunnen de kandidaten zich beter voorbereiden en plannen. Of het niveau wordt opgekrikt, dat moet de tijd nog uitwijzen. Muziek van Marcia Heinz.

En alleen de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Een live opname uit 1981 van Peter Koelewijn en zijn Rockets. En klap maar in je handen. Zin in een sportieve zomeravond aan zee? Doe dan mee aan de beachrun in Kokzijde op woensdag 15 juli. Loop over het strand, geniet van de unieke sfeer en beleef een onvergetelijke uitdaging aan de waterlijn. Wacht niet lang en schrijf je vandaag nog in via www.kokzijde.be.

geef toe, dit is nog altijd muziek die je vrolijk stemt van de Gypsy Kings en Soy. Wie fan is van de Rolling Stones mag binnenkort een biografie verwachten van zijn idolen. De Amerikaanse auteur Bob Spitz geeft het leven van de Rolling Stones op een zeer gedetailleerde manier neergepend. De oneindige ruzies tussen Mick Jagger en Keith Richard, de topmomenten van de band en al het reilen en zeilen tussen optredens en privé. Wanneer we het werk langs onze kanten mogen verwachten in de boekhandel, dat is nog niet geweten. Wat we wel weten is dat we muziek klaarliggen hebben van Willy Sommers.

Carly Simon uit 1977 met Nobody Does It Better. En meteen gaan we er ook uit voor vandaag en laten we alles over aan regio-informatie met Jeroen en uiteraard ook onze collega Jan Snel, die alweer een nieuwe spits voor jullie heeft klaargestoomd. We gaan eruit met mambo-muziek van Helena Paparizzo. En graag morgen terug voor een nieuwe aflevering van de Rotonde. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Bier aan Zee in Middelkerke was opnieuw een schot in de roos. Het succes was te danken aan de vele lokale brouwers die hun beste creaties kwamen voorstellen. Ook de Middelkerkse trots, brouwerij Jus de Mer, was aanwezig. We spraken op het festival met eigenaar Stijn Roels.
2: Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat het brouwen betreft, maar ook het logistiek. Het is eigenlijk een eenmansbedrijfje, dus we doen eigenlijk alles zelf en dat maakt ons ook uniek. Wel, vroeger zaten we op het oude pand in de Westendelaan, maar we zijn sinds 1 april 2025 verhuisd naar een nieuw pand op de Middelpolder in Middelkerke.
1: Volgens brouwer Stijn Roels onderscheidt Jus de Mer zich door enkele heel specifieke ingrediënten die het bier zijn unieke karakter geven.
2: De Middelkerkse zeelucht zit er zeker tussen en vooral de passie voor het bier. Jus de Mer Blond is 7,2 graden, dus eigenlijk gewoon een standaard traditioneel Belgisch blond biertje. En wat het uniek maakt is ook de kruiden die we eraan toevoegen, maar dat blijft inderdaad het geheim van de smid.
1: En Bier aan Zee kon ook dit jaar rekenen op een grote belangstelling. Dat is volgens de brouwers van groot belang voor de lokale biercultuur en voor de zichtbaarheid van kleinere producenten.
2: Voor ons zeer belangrijk, omdat we ook op heel korte termijn heel veel klanten en consumenten kunnen aanspreken. En natuurlijk als Middelkerks bier, we spelen hier een thuismatch, dus voor ons zeker heel belangrijk.
1: Wie het bier Jus de Mer uit Middelkerke zelf wil proeven, hoeft niet ver te zoeken. Brouwer Stijn Roels die geeft enkele adressen mee waar het bier verkrijgbaar is.
2: In Middelkerke denk ik dat we in alle retail winkels zitten, maar ook bij de speciaalzaken. En wat ons ook uniek maakt, of niet uniek maakt, maar een grote afzetmarkt heeft, is natuurlijk Colruyt. In de Colruyt zijn we in elke winkel nationaal te vinden.
1: En op het terras van Jus de Mer tijdens Bier aan Zee in Middelkerke kwamen we ook Philippe tegen, die het bier voor het eerst proefde. Philippe genoot zichtbaar van zijn glas en vertelde enthousiast hoe hij zijn eerste kennismaking met Jus de Mer beleefde.
3: Inderdaad, het is voor de eerste maal en moet zijn, het bevalt me echt wel. Ik vind het heel lekker, het is redelijk pittig en een goede achterdronk. Zo, iets die blijft hangen achterna, echt een lekker biertje.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft zonnig en erg warm, met in de namiddag hier en daar wat wolken en een kleine kans op een lokale onweersbui landinwaarts. De temperaturen die lopen breed op, rond 25 graden aan zee en ongeveer 32 graden in het centrum. De wind die blijft zwak uit noord tot noordoost. Later op de avond en tijdens de nacht wordt het overal rustig en helder. De minima die blijven deze nacht opvallend zacht tussen 16 en 20 graden. Morgen dinsdag volgt opnieuw een zeer warme dag met maxima van 30 graden aan de kust en 33 tot 34 graden in Vlaanderen. De wind die waait zwak uit het noordoosten en wordt aan zee matig uit noord tot noordoost.
4: Het regionieuws werd u aangeboden door
5: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Bier aan Zee is alweer voorbij. Ik heb moeten passen dit jaar voor het evenement. Volgens de collega's was het beslist de moeite waard. En het weer zat helemaal mee. Volgend jaar zijn we er zeker bij. Bij leven en welzijn, zegt men dan. Ik heb Pommelien Thijs meegebracht en geef toe. Er is slechter gezelschap. Tegenwoordige tijd, zo heet hij.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Philips One, alweer van een tijdje geleden. 1988 was dat met Dalmaru. Straks kijken we eens of we een goed nieuwsbericht vinden. We gaan het dus met andere woorden niet hebben over onze rode duivels. Rolling Stones, Brown Sugar.

Lekker warm weer en dat houdt nog wel even aan. Kan u zich de zomer van 1976 nog herinneren? Het is lang geleden, misschien was u zelfs nog niet geboren. Onvergetelijk was het 4 miljoen frank boete voor waterverspilling in 1976. En 51 keer meer dan 36 graden opgetekend. Gaan we die richting uit?

Zomerse muziek hier bij Melinda FM en dat leek me wel toepasselijk voor het weertje van vandaag. Trouwens, ik heb eens even het weerbericht erbij genomen vandaag. Nog draaglijk hier aan de kust. Maximum temperatuur 26 graden. Zon af en toe een onschuldig wolkje. Morgen en woensdag, dat is wat anders. Dan krijgen we 31 graden volop zon. Donderdag 34 graden, alsjeblieft. Vrijdag terug weer wat draaglijker, 29, nog lekker warm. Zaterdag en zondag zouden de iets mindere dagen zijn. Dan is het zwaar bewolkt, af en toe wat regen. Temperaturen 26 graden. En vanaf maandag schijnt de zon weer terug. Billy Ocean, European Queen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Dido met Yamina. Te warm voor jou, dan heb ik misschien, nou, ik niet echt, maar een traiteur uit Leuven. Een oplossing voor jou. Buiten tikt de thermometer een verschroeiende 35 graden aan. Maar bij traiteur Food Garage, letterlijk de coolste lunchplek van Leuven, trek je best een lange broek en een warme trui aan. Wie de hittebeu is, kan er letterlijk afkoelen door te lunchen tussen de gekoelde dranken en verse groenten. En het slaat blijkbaar enorm aan, klinkt het bij Erwin Mertens en zijn dochter Margot. Amper 3 graden. Het lijkt me toch iets te fris van

als het niet kapot is, zou ik er gewoon afblijven. Fix What You Didn't Break, Nate Smith was dat. Meteen het einde van deze maandagsaflevering. Veel plezier met de collega's. Tot morgen om 4:00.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Vanaf overmorgen geldt in heel het land code oranje voor hitte, dat meldt het KMI. Joort Weerman, David Tenau.
2: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land, maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust, omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen en dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
1: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Donderdag kan de warmste dag ooit worden in de maand juni. En we gaan mogelijk ook over de gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaatleerkrachten moeten kennen en kunnen.
3: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
1: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe streng je moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan liep al meermaals tegen de lamp in het verkeer voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. UK-kenner Jelle Frenke.
4: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar één kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
1: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En sport Felice Mazou is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een pover seizoen niet verlengd werd. Mazou is 60 en werkte eerder onder meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 56, Jaak van Bellegem.

0: Ja, de man kwam uit Duitsland en veroverde de ganse wereld met deze Rock Me Amadeus. Dat was Falco.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: But trust me, on the sunscreen.
1: Het levensverhaal van Bas Loegerman in die turbulente show met Everybody is Free, net voor de Millennium Missile uitgekomen. Zometeen in die turbulente show het verhaal van Edward Maya. Voor we daaraan toe zijn, eerst het succesformule verhaal van Danny Fabri.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

Ik heb toch wel een klein beetje de voorkeur aan een cappuccino. Maar ja, kijk, deze dame benadrukt dat ze echt een espresso wilt. Dat was Sabrina Carpenter. Maar met dit weer is een frisse pint toch veel beter dan denk ik dat toch. 5 minuten voor 5:30 op maandagmiddag bij Melinda FM. Dit zijn de Scorpions. Time.

Wat kan de liefde toch mooi wezen tussen moeder en kinderen. Mother and Child Reunion, dat was Paul Simon in die turbulente show. En kijk eens aan, wie lopen we nu tegen het lijf? Niels de Stadsbader.

0: Je bent nooit ver genoeg. Miles Away, Offenbach. Je kan ons overal beluisteren via www.melindafm.be.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.
2: I called you brazen, called you whore.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Daarmee heeft ze wekenlang op één gestaan in de hitparades van 1992. Deze Charlene en Never Been To Me.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaat.
1: Mayday, mayday.
2: Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Ik volg de wegen van de twijfel. Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden. Wat ik wil dwars door de dood heen zingen. Ik wil proberen iets te maken. Ik wil niet breken en ik wil niet haten. Maar op zoek naar mooie woorden heb ik de liefde vaak verloren. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Ik leef onrustig en onzeker. Tussen de liefde en de leegte. Ik ben altijd onderweg. En ik ben altijd onderweg. Ik leef onrustig en onzeker. Tussen de liefde en de leegte. Dit is geen leven om te delen. En toch is heel mijn hart van jou. Maar laat me niet te veel beloven. Want ik blijf mijn dromen trouw. En ik wil nog zoveel woorden zingen. Het is een passionele drang. Ik wil alleen en alleen bij jou zijn. Maar ik vind nooit de balans. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Ik reis onrustig en onzeker. Tussen de liefde en de leegte. Ik ben altijd onderweg.

Op maandagmiddag in die turbulente show met Barsang. Grootste tijd dat ze toch wel nieuw werk op de markt zullen gaan gooien. Zometeen na 6 uur blijven de hits ongetwijfeld terugkomen. En wij gaan nu alvast op maandagmiddag bij Melinda FM naar de top van het uur. En dat doen we met Adrian.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Het KMI kondigt code oranje af voor de hitte. Vanaf overmorgen voor het hele land. Je hoort weerman David Tenau.
2: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land, maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust, omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen en dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
1: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Voor de warmste dag ooit in juni en voor de hoogste gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. En ook onze buurlanden kreunen onder de hitte. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
3: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens. Dat zijn allemaal maatregelen die werken.
1: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. UK-kenner Jelle Frenke.
4: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar één kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
1: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En tennis, David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35. Na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken en vrijdag tot 37 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Immojo, Immojo.
1: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarvoor ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
2: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
1: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt een hittegolf, zoals die bij ons, een noodsituatie voor onze gezondheid. De voorbije 4 jaar vielen er in 54 landen zo'n 200.000 hittedoden. Dat aantal stijgt al 20 jaar snel, vooral bij ouderen. Dat is ook een van de risicogroepen, zegt expert Tim Navrot.
3: Ouderen, de sterfte ligt gemiddeld tijdens hittegolven 5-10% hoger. Ook vroeggeboortes zien we meer op dergelijke dagen, 15% stijging. Ook jonge kinderen is een gevoelige groep, hart- en vaatpatiënten. Slecht slapen, voor mensen bijvoorbeeld met mentale gezondheidsproblemen, kan dat ook een bijkomend risico zijn.
1: Hittestress kan ook het risico verhogen op ongevallen en op de overdracht van sommige infectieziektes. De NMBS legt tot en met vrijdag extra treinen in van en naar zee. 4 heen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 terug. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om de stroom van toeristen vlot te laten verlopen. Het olietransport door de Straat van Hormuz zit op het hoogste niveau sinds de start van de oorlog, dat meldt persbureau Bloomberg. Vrijdag, zaterdag en zondag werden 20 miljoen vaten ruwe olie via de zeestraat uitgevoerd. Iran had die tijdelijk gesloten als reactie op de Amerikaanse aanvallen. De VS en Iran onderhandelen op dit moment over vrede in Zwitserland. In de VS is de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis overleden. Hij was 94 en belandde onlangs in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Davis was het brein achter de hits van heel wat wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen, Rod Stewart, Aretha Franklin en Alicia Keys. Clive Davis won 5 Grammy Awards en is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En sport, Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde 2 keer in de tweede groepswedstrijd van Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor de titelverdediger met 2-0 won. Messi zit zo in totaal al aan 18 WK-doelpunten, nu al 2 meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. Argentinië pakt 6-6 en scoorde tot nu toe 5 keer op dit WK, 5 keer Lionel Messi. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finale speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignon meteen uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans op stevige onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
2: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
1: Orion draagt wel een enkelband. Hij is intussen 78. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybride wagens terug naar de garage, bijna 4.400 daarvan in ons land. De batterij kan oververhit raken door een productiefout en zelfs in brand vliegen. Het gaat om de Volvo XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Voor alle duidelijkheid, niet alle modellen hebben die productiefout. En in een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde en of het om jodenhaat gaat. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.